voor my kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy sakkies oor die rondes van haar boukies gevryf. Jy verblei my met die kurres van jou lyf.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons kikker jou dag op.

0: long, long time.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ons kyk in Mosselbaai, eerste is besig as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai T-aansluiting, dan ook daar die ryder aan die twee groot T-aansluitings. Daar, as jy inkom vanaf Hartenbos, besig waar jy uitdraai by Hartenbos self, dan is het besig daar deur Voorbaai en Dias. En like a bit klein brak, vry vloeiend groot brak, besig daar by R102 voor die deke verby en dan voor die Southern Cross groot sirkel is het besig. As jy inkom vanaf Wildernisse kant af, redelik vry vloeiend, dis wel Nysna weg wat besig is van Lorie Park se kant af, regdeur deur Hendrelands is op die oomblik vry vloeiende verkeer onder
1: jou streekstasie SFM.

0: waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Patricia Lewis met Xanadu. Ons het tyd vir nog een lekkie en so amper, ek wil hom amper noem cheeky, Lauren Spencer Smith. If karma doesn't get you, I will. En dan is het tyd vir jou 11 uur nuus.
1: 90.1

0: Poblenz na braek af, nou kan ek kwapas teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.

appel geweest, mate. Alles. Nou, jy is aan geskakel by SFM, is nou so. Ons is op pad na 24 minute voor 12. En ek en jy keer nog saam tot hier rondom 12 uur. Natuurlijk, dan neem Enrico Aries oor en hou jou verder geselskap. Maar intussen nog 'n heerlike paar stukkies musiek wat voorlees, soos hierdie volgende een van Saartjie. Ai, my lam.

Naast de kopjes koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekomst leen nou in een ander land, hoor het breek my hart.

0: Dis Arno Jordaan met Liefde, laat my sing. The Haven Night Shelter bied aan Christmas in Julie op vrijdag 17 Julie om 5:30 in die Mosselbaai Moedergemeente Klipkerk. Een heerlijke driegang maaltijd teen slechts R250 per persoon. Bring eie wijn saam om te drink. Vir besprekings en inligting skakel gerus vir Lydia by 064-741-9674. 064-741-9674.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Jou streekstasie SFM.

0: is bykans 14 na 2. Dis Rikus Nel se sak en pak Alex Warren Trouble Waters wat dan ook die laaste uur se musiek afgeskop het. Ons is nog saam tot so voor 3.
1: Jou streekstasie SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, eenvoudig ritmies.

0: Franja Du Plessis, kom klim nou uit Neon Dream saam met Zosie en Lil Danes. Net na 6, goeienaand en welkom by ons maandag aan sport saamkeer. Met my Henrik Aries, ek en jy saam tot so voor 9. Dis op 90.1, 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. No face, no name, no number. Hier is Modern Talking.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.

0: Sondag Kraal met Even Eve wat die muziek afgeskop het. Gepraat van muziek, Vincent Gordon, ek sien Rihanna Nel, Salies Berg en ook muziek van Saarkie.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Jacksonville met Good God. Die SWD'er Superliga A top 8 het hierdie week afgeskop. Ons kyk na die uitslaa. Britsen het teen Crusaders gespeel. Britsen het weggehaal met daardie 1-46 teenoor Crusaders 26. Silverstars het teen Heidelberg gespeel. Silverstars wen 38 teenoor Heidelberg se 21. Evergreens speel teen Barbarians 28 vir Evergreens. Barbarians 35. En Groot Brak het teen Progress gespeel. Groot Brak het weggehaal met daardie 1, wen 62 teenoor Progress 29. En ons kyk sommer na die tabel van die SWD Superliga A top 8. Eerst op die tabel is Groot Brak met 35 punte, gevolg deur Bridgeton met 32 punte, Barbarians derde met 30 punte, Evergreens vierde met 30 punte, Heidelberg vijfde met 17 punte, gevolg deur Silverstars zesde ook 17 punte, Crusaders zevende met 15 punte en Progress heel laaste achtste met 10 punte.
1: 104.1 SFM.

Kom ons kyk na komende naweek se SVD Superliga A top 8 wedstryde. Silverstars gaan teen Evergreen speel hier op Rosemont in George, dan Barbarians teen Groot Brakrivier daar op die Almeida in Mossel Bay. Crusaders pak vir Progress hier in Park Dean in George. Heidelberg speel teen Bridgeton en Heidelberg speel dan thuis, so Bridgeton reis na Heidelberg. Dit dan ons SVD Superliga A top 8 klubwedstryde van komende naweek.